U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar, Maltin Edberg, dan maar joy toe ek met kakker toe, radio XKFM, ek was aan, ja, joy te daar, Maltin Edberg.

Siebe, am tako niechen vier dagen minuten. Jij qua ha, onder den siebe oen niche exka FM siki. Nu programme jam se na wat daan nette o. Kan nou het is inzat nu het is ja ko geria ko gasuri katatin kam sika ha. Ach irie am te qua klasse na kwan kun kun kun wa kanyam kai kut aninza kai kwete kumani.

Ach, ek am dako 33 gaan my nie te hengie, ek gwa 107 o en 9 ek ska FMCK no program mengwe nyam sena gwa taate o gesonde het kwe et ton het te oor bloed te kie te djwanga so ane sinza ka ek gwa kongwa te no te koma te djwanga a sesa sena ka ayn kono te moko sesa sen titi Nako no a senangi etsa ke tino pela matsa tom pela mtoma le tswere go beta ding da jo ane senja program se ke de koma de se gerisa ko mo te 27 ga de minute e ya go ha. Nya ga ire ya qamme.

Giuseppe Di Stefano met Keer terug na Sorrento. Ria van Eden in Groot Brakrivier, altyd lekker om van jou te hoor. Hier is die tweede deel uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 2 in D majeur. Ons luister na die uitvoering van die Berlynse Philharmoniese Orkees. Die dirigent is Herbert von Karajan.

Die Berlijnse Philharmoniese Orkees met Herbert von Karajan, die man in beheer. Die tweede deel uit Beethoven's symfonie nummer 2 in D-majeur. Ansebet Eksteen, goeiemiddag aan jou. Hier is Erna Zak en sy sing lente stemme. Oorspronkelike wysie deur Johann Strauss die tweede.

Erna Zak met lengte stemme. Ons beweeg nou na die effe ligter kant van die musiekspektrum, dankzij jou versoek Hanlie Du Plessis. Jy deel hierin met Marianne, Daleen, Gerda en Johan. Dis Nikos Ignariatis met Flight to Rhodos.

Dit was Nikos Ignariatis, Flight to Rhodos. Het hy van Sail in Willow Park, saam met jou gaan ons luister na Come Gentil, wat kom uit Gaetano Donizetti's opera Don Pasquale. Jy wil hê dat Mariki, Maurits, Annette en al die ander inwoners van Kruinpark moet saamluister na die sang van Rolando Biasson.

Rolando Villazon met Come Gentil uit Don Pasquale, een opera dier Donizetti. John Aaron, eerste keer dat jij verzoek instuur, baie dankie. Je wil leer dat jou vrou Lindsay moet saamluister na die hoofthema van Caravans, daar die baie gewilde stuk muziek wat gecomponeerd is door Mike Batt.

0: Ag Reggie, ja, kom ons kit lekker warm vanavond hierso, want het is bitter, bitter, bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
1: Sue hierso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker avond vir allemaal.
2: Goeienaand, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op oom Reggie. Ik is lief van jou, oom Reggie. Dank je, oom Reggie.
3: Skirret met Reggie Philander.
4: Elke vrijdagavond vanaf 20:09 tot middernacht met mij, Reggie Philander. Hier op RSG.